In brief, wordt ons dat klaarmaken dat hij die fähigheid en die macht heeft ons bij hem laatste te raden. Nu, de Israëlieten hadden een probleem en dat weer de wildnis. En daar in de wildnis ving we dat volk ramwanderen en ramwanderen. En dat weer bloos doorwegen dat ze niet geloven hadden en wat God te aangezegd had, dat ze niet in dat versproken het land en in thema. En wadda, dat kanen aan land, dat versproken het land, is niet een beeld van hemel. Leven is dat een beeld van ons christelijk leven, hier in deze wereld, waar we dat in zegen in zich leven. De apostel reed daarvan, en dat schijnt zo, oder hij reed daar wens zo van, in Rijmer dat zevende kapitel, als van hij nog in de geestelijke wildnis rondwandert. Wat hij bij dat achte kapitel kwam. Dan weer dat zo, als hand omgedreht. In Rijmer dat zevende kapitel is de wildnis trist te zijn. En je denkt zo dat Paulus van zichzelf schrift, ik weet niet. Dat kan zijn. Maar dat is een goed beeld van een Christ, die zo is als een die in de wildnis rondwandert. Paulus zegt, o elende mens, dat ik zie. Dat is niet dat stenen van eenem die niet bekeerd is. Dat is dat beeld van een mens die dem Herr Jezus aangenomen heeft, aber niet in zich leven deed in zijn christelijke leven, die geen vrijheid heeft en geen tevredenheid, wil zij dem Herr niet vertrouwen deed. En het probleem is dat er niet geloven is. Er is geloven voor de redding, aber niet geloven voor een christelijke leven, zeg maar. En waar dat is dan, die hinge grond. Ik lees nu den 16e vers in dat derde kapitel. Wiere door zonen die zich verbeterden, dacht niet alle die uit Egypte kwamen, dacht Mozes. Door is dat woord hier dat ik verbeterde, even zat ha. Dat meent dat God zeer ontevreden weer met aan wil ze je hier houden, maar houden niet geleefd. Maar zeg maar, die kwamen alle uit Egypte uit, ze hadden je nog geloven verdaard. Ze hadden geloven gehad dat bloot aan een derde past te spreiden. Nu de 17e vers. Maar met wem weer hij eigenlijk voor 40 jaar? Weer dat niet met den, de zendje, den er tjarpen en de wildnis vallen? Nu, wat weer er zend? Nou, er zend weer aangeloven. Dat is schuld. Maar mank veel christen. En ook andere, als door Emma en denken zo, dat het niet wat groter is, want ze niet leven wat God gezegd heeft. Behold nu, dat deze Hebreeën hadden geloven gehad dat ze uit Egypte kwamen. Dat is dan voor mensen nu, dat ze geloven haar geraakt te zijn, Jezus aan te nemen, maar die geloven dem Heer te vertrouwen, dat christelijk het leven te leven, haar ze niet. Dat is twijfelen en wat God te zeggen heeft. Dit is eindelijk een van de oogste zind. Wils dat te andere zind, leidde dat. Voor de Israëlieten, die dat nu jetze dienst leidde, als ze dem oond even reden deden, dat hij een goldene kalf maken zal, en dat ze dat dan aanbieden deden. Niet bloos dat. Dat leidde ook wat door dat ze God gans ontzien zaten deden, en wollen terug naar Egypte gaan. Die dachten, schijnt werkelijk zo. Dat is geloverie en Egypte beter weer als der geloven en dat versproken het land en in te gaan. En wat Jeroen zo schoot is, is dat er veel christen zijn die nu ook zo zijn. Zij leven zo als de wereld leeft en weten niet hoe dat door met is dat zij dem Heer en volle vertrouwen doen en hem geloven wandelen. Zij nu ook dat hij een vraag verstelt, ob met wem weer hij eigenlijk die 40 jaar? Nou ja, dat waren die uit Egypte gekomen waren. Wie dat niet met den die gezindigd hadden? Nou, wer had gezindigd? Nou, schijnt al die uit Egypte gekomen waren. Wils dat hier zegt, dat al die uit Egypte gekomen waren, den er een tjarpe vallen in de wildnis. Alle die alle waren, buiten Caleb en Jezua en Jedan Moses. De jongeren van dat volk waren die schließlich aan dat versproken land en dan kwamen. Zogar Moses kon niet aan dat land en dan gaan, wegen zijn zind
en dem dat hij dat tweede maal

Nu Hebräer, das vierte Kapitel, die erste Vers. Darum, weil wir ans Verchte, willst dort versprechen, nach dort es, an seine Ruhe nennt zu kommen, dort nicht jemand soll zu kort kommen, daran. Die schriebe, dat ego warne, ein Motto spreche, dat sie verwärts gone Seele, ein ertrissliches Leben, dort es seine Mod. Und nu kommen wir hier auch noch das erste, weil wir. Da sind ein Teil von dieser, weil wir, in des Brief. En mij is zo, wie zijn nu al aangeworden dat dit niet bloos zo'n maaltnoring is, als Peter zegt. Dit is diepe noring voor ons Christen. Nu waar we goede, storkende noring vingen. Hij zegt eerstens, wel wie ons verchten. Daar zijn je Amazone die wordt proberen te vingen in de Bijbel dat ze zo denken, vals is. En hier is een zoon. Dat zegt hier dat we ons verchten zelen. Aber ab anderen Städten sagt er, dass wir uns nicht fechten Seele, so als in Römer 8, 15, wo das sagt, dann je ha nicht ein Sklave Jesus getragen, dass die Wade solle in Angst leben. Aber je ha ein Jesus getragen, derich dem, wie angenommen sind, und rope da derich, aber lebst davor da. Und dann in 2. Timotheus 1, 7, sagt Paulus, dann Gott hat uns nicht in Furcht gegeben, aber von Macht und Leib und selbst beherrschen. Da ist eine Zeit, wann wir uns fechten sollen, Freund. Ich hoffe, du dass die Fechte, wann du eine Klopperschlange rammest. Wenn da eine im Weich ist, wo ich gehe, dann gebe ich ihm so viel Ruhm, als ich haben kann. Da sind gewisse Dinge, die wir Angst für sollen haben. Hier ist dort eine Angst, dass diese nicht wurde, en gaat zijn ruw en dan komen. Mij is zo, daar zal meer angst zijn voor de noodvolg van de aanwissenheid van gaat zijn woord mank ans Christen. Ik weet zo gewoon van Christen die pochen, even hoe weinig ze van gaat zijn woord weten. En zijn over aan alle hand van kamertijen en het kerk en ook aan de stad waar ze wonen. Wie zullen ons leven angsten? Even hoe weinig wie van God zijn woord weten. Ik weet van je wasse gasten en een groot stad dichtbij waar we wonen. En ik word wel haar dat mensen zich angsten zullen op die gasten te gaan. Besonders wanneer het dienste is. O ja, daar is een gezonde vorcht die we hebben zullen. En dat is in meerdere verschillende wegen. Niet bloos dat, zegt de Bijbel niet, ook dat een vorcht in de Heer God is de aanvang van wijsheid? Triggen beet nu des eerste vers hier in het vierde kapitel. Zij maar dat hij zegt dat wie ons vechte zelen, wilst door een route hebben is, aber dat wie dat niet waarnemen. En wat is de vorcht? Na, zij wordt het zegt, dat niet iemand zal te kort komen daaraan. O Heer, hoe kan ik dat klaar maken? Dat is dat door wat te hebben is dat zeer, zeer veel weet is, niet bloos voor deze wereld en tijd, maar ook voor de eeuwigheid, maar mensen verslansen dat. En zo'n mensen zullen angst hebben, dat niet te creëren dat aan aangeboden is. Maar dat is niet alles. De angst zal ons drijven door wat met te doen. En om geloven en God zijn woord, dat nog verse wat God voor ons heeft, en dan am gehoorzaam zijn. Een vorcht te hebben aan de Heer, zegt hij, is de aanvang van wijsheid. Zeg maar, wijsheid is dat woord te nemen dat de Heer voor ons redgemaakt heeft. En daar zal een angst zijn wegen de noodvolg voor deze tijd en de eeuwigheid. Wanneer ik niet gehoorzaam zie, niet de Heer zijn versprekingen en geloven aanneem. Vriend, de ruw is te hebben. En Jezus Christus. Tweede vers in dat vierde kapitel. Dan werkelijk, ons is dat evangelium ook verkündigd worden. Je roet zo als Jana. Aber dat woord dat Jana verkündigd wordt, halp aan nust, wils dat niet met geloven verbonden weer en den die dat hierde. Nu waarde, dat is de ruw van de radung. De ruw kämpft, wanneer wir ons vertrouwen voor de eeuwigheid en dem Herr Jezus ha. En dan, wanneer wij als Christen God zijn woord horen, maar dat niet aannemen voor ons dag voor dag leven,
dan heb je niet aan de ruw en aankomen die God voor ons als Christen heeft. Dat heet in deze wereld nu. Daar zijn zoveel Christen, die zo denken dat ze bekeerd zijn, en ze zijn ja op een weg naar de hemel, en dat is alles wat telt. Oh nee, nee, mijn vriend, dat is niet alles wat telt. Door eerst een ruw te hebben en mijn dag voor dag leven, dat zeer wichtig is. Wilst du es, dem Herr Jesus in rechter Stuhl, für dem wir noch einmal stehen wollen, und da wollen unsere Worte und unser christliches Leben gerecht wollen, für was die sind? Werden die für dem Herr seine Ehe tun, oder für unsere eigene Ehe? Dort wird der Grund von dort gerecht sein. Warte, Moses konnte das Volk aus Ägypten rausbringen, und dort ist ein Bild von unserer Vatergeburt. Dort is de radingsruw. Ober, hij kon den nicht in dat kane aan land en dan brengen. Dredde en vierde vers. Dan wie, die wie leven, gonen en die ruwe nen, zoals hij zeed, zoals ik schwoer in mijn oeien, wanneer ze in mijn ruw zullen en dan komen, wanneer de wolken van de welt grond gelijkt werden. Dan hij zeed op een gewisse steed van den zevende dag, zoals dit, en God ruwt om zevende dag van al zijn arbeid. Dit is een beetje zwaar uit te leiden. Wils eindelijk reed dit een poortwinst van de radingsruw, en dag brengt hij den Sabbatruw ook aan. Also wil ik eerst een beetje tijd nemen dat te bechecken van de radingsruw, en zegt, eerstens, irgend woord van ruw, dat wij aan denken willen, of van reden willen, is op geloven je boet. De Bijbel maakt dat zeer klaar, dat wie geraad zijn tegen de geloven en de Heer Jezus alleen. Ik heb zoveel mensen getroffen tegen de jaren, die zo dachten dat

volkomen, door je het nus totalaya. Nu, door is een andere ruw, en dat is de ruw in een schriftelijk het leven. En dat is ook de echte in geloven. Hebreeën, het vierde kapitel, de vijfde, wat achtste vers. En in deze steed, of ze worden in mijn ruw en dan komen. Wils dat nu zo blijft, dat een je door en dan gaan worden, en jana den dat evangelium eerst gepredigd wordt, niet en dan komen wij in aangehoorzaam, wat dan moet hij in je wasse dag duidelijk vandoor, zegt hij en dooft, na zo'n lange tijd, zoals hij verheerzeed, vandoor, wanneer je zijn stem heren, verhoort je nog wat en niet. Dan wanneer je zoe aan haar ruw je geeft, wordt hij niet van een andere dag je reed haar. De angloven is wat iedereen mens bereiden deed, van dat wat God voor ons mensen heeft in dit leven en dat nächste. Zij dat hij hier in den zevende vers niet zegt morgen, leven zegt hij vandoor. Nu is de tijd de ruw te zeker. En waarde, ik wil dit zo klaar maken als ik kan. We komen in de ruw van de radingen in, wanneer we in de Heer Jezus leven, dat hij voor ons sterf en waarde opstond. En dan, wanneer we hem aangenomen hebben, dan deeg den geloven en wat God in zijn woord zegt, ter we de Heer zijn ruw en zegen hebben in dit leven. En dan ook deeg den geloven en wat God zegt, en zijn woord, Chevy, en de toekomst en dan checken, en weten dat door een eeuwige ruw is, voor ons in hemel, bij de Heer Jezus, halleluja. En in hem zin is het dan eindelijk ziemlich eenvoudig, niet zo? Ik leef wat God zegt, en daardoor neem ik Jezus aan als mijn heiland. Ik leef wat God zegt, en daardoor kan ik een christelijk het leven leven en dit leven. Ik leef wat God zegt. En ik zie me naar de ruw die ik waar in hemel ha, wonderschöne waarheid. God is zegen, mijn vrienden.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjas.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon bedroist je in Helen Bergen voor de Breg Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstukje programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar die opstunden en waar we van herkomen.

de Wildwies. Dat wie fedel voor 12, alle tsenja tsed al uit een venster. Nog 15 minuten wieren je bleven, en dan is een van de schuil. Oba, dan ziet de leraar, zou tsenja. Nu wel het ook nog weten, wat je alle waren in de ferientiet maken. Na Heinz, vertel mol. Heinz zei dat hij wil zijn papa hem goede helpen dat ze nieuwe bijen willen aanplanten. Dan vroeg hem Riechje, en wat haar stuifje? Zij vertelt ook dat ze haar mama helpen moest zijn veel, want deze tienen komen allermeest uit zijn omen familie. Dan vroegen ze nog andere tienen. Nieder vertelt wat ze doen zullen. Eens je ziet ook dat ze een grevenhuis waren gewonnen en door Jans een schop weiden. Daarmee worden ze zich voor zich nog een beste geld verdienen. Dan zegt hij en ziet en zegt, na Wilhelm, en wat was du in de ferien duinen? Wilhelm stond op, hij wie smaak aangetrokken, beter als alle andere tienen. En hij leed ook zeer schön in de schuil. Dan ziet hij, mijn papa heeft me korte gekauft uit voor naar Berlin, naar mijn onkel. Oh, zegt de leraar, naar Berlin, dat is toch zo'n riesige grote stad, naar daar wordt me met die meid voren. En de tijd ging zo schwind voorbij, en met eenmaal slinnen de dood. 12 wie de klok. Na tienja, dan beden we nog taub alle, en dan kon je naar huis gaan. Dan zijn we ons wader in 2 maanden. Zij deden ze dat ook. De tienja waren even letterlijk. Over de oude leraar lachen deze tienja zeer omhoog, weil hij die ook zeer goud was. Dat waren oma tienja, over zeer goud en leuwe tienja.

Zo komt Wilhelm naar huis. Hij moest over door hem wel kunnen, weil hij in een Versteifamilie groot was. De hadden zeer schmack het huis en de mama Lüdel op een schafot af arm. Als hij kwam, dan vreed ze zich: "On Wilhelm, hast du ne ferien, jo mama?" Thuis wil de grote ders gedacht, de papa zout aan de kant en ziet: "Na Wilhelm, hast du ook een goede zeugnis, jo papa? Na dit vreed ons. Na dan jong, mag die reid en morgen geet het leus nu Berlin." De vreed wie zo groot. Oba, de leraar vertaalde nog voor een weg kunnen, dat in Berlin leven zo veel tienen, die tienen hier een visie zijnen hebben, die einfach ook om zijn, en dat die wonen irgendwo im Hennerhof en spelen blijft daar im Donkle. Zo einfach is het ook niet. Is het waar, papa? Jojo, de leraar heeft recht. Dit kon zich Wilhelm überhaupt nicht vorstellen, weil hij hau doch rondom sich den ganzen Wald und so viel Waldwiesen und schmacke Blume und die Tiere. Hij hau zwei Horn, paar Kaninchen, ein Reh, aber je Schwester hau da keiner nicht. Deswegen hau da auch immer so wenig Besuch, weil die Tiener wenn mit Armen eine Klaus lede, wohnte wie weich, deswegen konnte sie bloß selten nach Amte Besuch kommen. Na jo, aber nu jätet nu Berlin. Da ging mit seiner Mama hoch in den Stuhl, nahm den Chemedown und lede alle Sachen an. Wilhelm tätte sich noch einmal nahm noch alles, was er dacht, was am wichtig wäre, und so wäre er reit.

Hij jent ne oanje, do wien grote, grote plaats. Do stonde viele drastjes ne elektrische baan. Jo, zola ne drastje nemo da? Nee, hij wie zich niet zeggen, am wordt ze onheimlich. Hij zag, wieviel mensche in Berlin wäre. Dat wie schlem. Hij wist niet mal, wo hij de gaus kon durchgoene, weil do wie alles faal, ze wat hou dan nog nie gezeine. En dan het vankel langsam donkel te worden. Dan dacht de oba, na jo, onkel Richard wat nu do ook nich wachten op mi, der zal bestemd ne huisje goene. Dan moet het mi doch der vroge dem waag in te fout goene. Met eenmaal zage onne ziet, zout een kleine meetje, en die verkauft schwevelhalter. Hij kwam bij en vroeg haar, weet je waar deze gaus is en ziet de nomen? Jo, zegt ze, op deze gaus, daar woon ik niet wiet waag. Werkelijk? Kanst u mij ook helpen door hem te komen? Jo, zegt ze, aber weet je, ik heb hier nog 5 pakungen schwevelhalter, ik moet die eerst vertypen, sonst darf ik niet naar huis komen, de Möller wordt mij ganz dolle schlone dafür. Wer is de Möller? Na, dit is een onkel bewonen het leven dorf, en ik moet voor hem deze oor bedoenen, en wanneer ik dit niet doe, dan is er zo bassig over mij, en dan schleit er mij. Na, dit is wat nog. Geld, zegt er, weet je wat? Ik heb die alle schwevelhelden op. Ik betaal die dag en geef die nog 1 grasje dafür meer. En dan, jijst du met mij? Jeren, zegt ze. Dan gooit jeren met die. Zo gingen ze los. Dit deed werkelijk zo ongeveer 20 minuten. Dan komen ze bij de Elisabethstraße en dan zei ze, tietje moel, hier is al deze gaus. Werkelijk? Jo, zei ze, zei mij bloos de hausnummer en dan zei ze, go uit wieder. Nog 2 hiezen moesten ze wieder gonen en daar wil het huis van onkel Richard en tante Louise. Zo zei ze, en uit woon door onje, wo onje. Door im Tjala, zei ze, zetst liene 2 lichtetjes brennen. Door im Donkle en door onje, jo, zei ze. Na goed, hij nam zijn tauschruiter en tjeet, oh, hij had bloos 10 moed en bloos 2 groschen. Zegt er, du, ik kan die dij nu niet geven, oder kanst du mij ook geld teruggeven? Nee, zei ze, van 10 moed kan ik die tjeen geld teruggeven. Oba, de Möller wordt niet leven dat du mij dit geld Marie brengst. Bestemd wordt er mij wada schlone. Na zei hem doch dat Marie zu morgens voor het door zijn. En dan brengt die nog 3 grosje voorbij. En deze 2 neem nu met. En zo gingen ze uiteinander. Met eenmaal hierde al de stem van onkel Richard. Wilhelm, wie bist du hier aan je komen? Wilhelm vertaalde hem alles, wat aan passiert wie. Oh, dit is aber schön. Du bist werkelijk een grote jong, dit freut mij, weil wie mag ons al zorgen, wie wollen al telegrafieren deine Eltern, wo du geblieben wirst, weil et wie op een station, de Zug kam und du wirst nicht da. Na gut, dann komm Nana, dat onkes is reit en du vertaalst ons, wie tunt allen geht. Wilhelm wie so froh en leidlich, nu wäre endlich aber steht. Als ze om der zouten, zagen ook dat tante Louise en onkel Richard ook zeer schein leefde, aber die houden zijn tjenja. Dan vertaalde die nog van Lore, die hij tjane geleed haft. Ach zo, jo, die leef door im Tjala, ach, doch wel in janem kleine lauftje, door we de Samuele oorbeden deed. Jo, jo, zo een nomen ziet ze. Na goed, dan jijst u nu schein schlopen en ze morgenst worden we im Zoo voren. Door kanst u bezichtje verschiedene tieren.
du hast bestimmt al viel gesehen im Wald, aber du jaftet Söhne, wenn du doch nie gesehen hast. Oh, Wilhelm, wie so froh, wat hij nicht alles in Berlin erleben wird, desse da. Aber Emma Wada musste hij an Lore denken. Sie sag so arm uit, so gerie, so den. Sag man, dat sie auch nicht genug te eten kreeg. Aber so als hij lag im Bad, schleip er mit einmal auch ein. Jedig zum Morgen stand er ab und rannten im Fenster. Oh, das wie so ein schöner Dach. Aber was sache, keine Bäume wollen wir an ihre Fenster, nie. Er sagt bloß, drastis Menschen elektrische Bahn in Menschen in Hiesa, nicht mehr. Aber er will gespannt, was er von da erleben wird. Als sie freistet hatte, jene Tante Luise und hei in der Stadt. Dann fuhren sie mit der elektrischen Bahn mit dem Zoo. So wären sie den ganzen Tag dort zwischen den Tieren und wirklich nur Sachen, Elefanten, Löwen, Tiger, so was hatte nie gesehen. Rehe, so was in Hose, in Fuchse, das wäre anbekannt, aber das andere wäre alles nie. Wie das aber scheint.

Dit wie nu de Tjenjastund van SW Radio Segenswelle met Jeroine Schiermacher. Bist du bij de nächste Tjenjastund wader dobi? Na, ik word mij darüber freien. In jeren konstruktine vriend dat tau anlode. Bat dan. Tschüss.

Tjenja tjan, die jyn nog van die sêcht bezanne, die ek jyn een stoutreed ewe radio vertaald van een slinget jongtje en einem karf, op dat woeta? Weet jy nog wat dat jongtje heet, en waarom hy am karf maak dat heel groot op dat woeta versterke word? Dat is recht, sy noemen wie Moses, syne eldre wolle jy nicht hebben, dat den Ägyptischen tjernig fahre o syne deunisch ihr jongtje anbringen solle, so als de al de andere kleine israelitische jongtjes duiden en sy versterke am. Weet je waarom Tjanik Fara o zijn soldaten aanduint alle kleine Israëlitische jongetjes aan te brengen? Dit waren die Israëlieten die Fara o niet meer lieden kon. Hij zag dat de Israëlieten mensen alle zeer schaften en grote families hadden en dat deze als dit met eenmaal kunnen ganz Egypten ernemen. Weet je, de Israëlieten waren je mal vele jaren terug naar Egypten getrokken. En daar passiert dan, als Jozef van zijn bruider naar Egypten verkauft worden weer. Dat juif jaar lute in Israël zo'n drie tijden tot de tjoen eten en vodermeier weer. En Jozef leidt zijn familie naar Egypten traatje, zodat zij niet verhongeren brokte. Daarher waren de Israëlieten in Egypten. Tjenja, weet je nog, wer den karf met dat jongtje, op dat woeder vonk? Dat is recht. Dat wie dem tjernig farao zijn dochter en ihre vriend wordt am de vongen. En dein neem den klingen Moses num palast, wo hij nu ermer wohnen wird. Nu deze muziek, weil wie mal zijn je wel groot, des jong nu al is, zijn je nu alle reite hier, wordt Moses nu alles deed, wo hij groot is?

Moses wist dat Farao zijn dochter aan als klingetjongtje gevangen had en ook waarom. En zijn hoort, die luidt hij over gans vast dat God zijn leven bewaard had. Moses ging jeden dag naar de school en leerde ervan waar zijn familie moet van Israël naar Egypte getrokken weer en dat dit God zijn volk weer. Moses ging ook vaker naar zijn eldere, zuster en broeder spazieren. Hij houdt een palast goed. De prinses en de goede tjane farao behandelde hem als een prins. Tjane farao werd immer strenger over dat volk Israël. Ja, zij moesten nu voor farao een grote stad bouwen. En farao deint zijn soldaten aan doen te zijn, dat ook alle, ja van Tlingbed groot, jeden dag van Tidibet lood zeier schoven moesten. Moses hield en zag wat farao deed. Hij werd nu al groot en hij ging verke van palast en de stad waar zijn familie en alle Israëlieten zeer schwer arbeiden moesten. Hij vertelt verke met eend en ziet eend wie schlecht hij door Eva feilt. Am fung tot immer dollar aan te bodre waar de mensen in Egypten leefden. Zij worden immer rijker en zij beden niet meer te God. Jo, zij behandelden de Israëlieten zeer schlecht. Moses had al veelke gezegd wie schlecht de soldaten zijn familie, jo, alle Israëlieten behandelen deiden. Als hij een dag waarde bed doorkwam, waar de grote stad gebouwd worden zal, zag hij krijg voor een Egyptische soldaat een onkel, die al schwer arbeidde deed, zei hij met de pech overrast en uitschreef. Moses hield zijn ogen toe en grozelde als hij den oulen onkel stenen hield. Maar wat kon hij doen? Als hij opkeek, zag hij voor een anderen nog dollar verpitcht werd. Dit werd te veel voor hem. Hij kon het niet meer aan het lang zijn en langer verdrouwen. Moses checkt om zich of du nog meer soldaten dich bewieren. Hij kon zich niet meer beherrschen. Hij kreeg een steig halterhöhle en ging bozig naar dem soldat abteil, holte zeer als hij kon uit en schlug am gelijk over den kop. De soldat valt dood op de eerd. Moses wacht aan dat hij den soldat dood gemerkt had en hij neemt schwind en begreift hem, als hij ergens weer dat aan wordt. Hij kon deze nacht over niet slapen. Hij ging al tijdig uit den palast. Hij wil zijn of de bimbu alles goed herging. Al van wiet af hield hij een grote strijd. Een paar van de arbeiders strijden zich. Zij schreeuwen zich uit en werden zich zeer dol. Moses ging nuder, ging door twaschen, pakte hen aan de arms en vroeg, waarom strijden jullie zo? De arbeider

Tjenja vrogen met Sokkerbestrijd. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. En dit is een programma voor zich weer op de vrogen en te gronden wat je aan

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

De Heer Jezus die ging van ene stad naar de andere en liet zich ook niet abhouden, weil hij zei, hij moest ook aan andere steden dat evangelium verkündigen. Daarmee bewijst hij dat hij wel dat alle mensen zullen Gottes woord hören en dat is ook ons bemerken, op deze weg alle mensen dat woord nu te brengen en ons gebed is immer waar dat de Heer ook zegenen mag. En zo wens ik van jou ook een gezegende opnemen.

0: aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, schijkt ons het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada touwheren.
1: De nummer voor dit programma is 674. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt naar het programma nummer 674.

In Gaiden Samarius Vanshakti. Schein dat je aan je schuld has. De eerste kaffe en mate. In reinische tijd, dat's wat we waren hand. Ik hier van hem schak of de hoddoek opstede gereind. En hier in deze geind is dat waren ook schein onafhechte zied. Zo. Toen die reed hier Christoph in dat programma wordt typgestalt in Tres Palmas. Wir haben von dir

Na het matedrinkje een tijdje er een hartje weer gedraind. Bij deze klokken die dat in een hol is, die staat er, kon je met hem rein nog niet zo goed zijn, maar wanneer dan even daar ook nog een beetje dat is je een schoonend erlebnis. Voor dem wat du dan kijkt, de nächste de verbindt dat voets met schluppen gaan, dan als de voets weg nemen, dan reift hij zich mal vernünftig uit wanneer dreint. Dan mijn schmackert schlupp waren als je sind es dort ook niet. Dat nächste hart van uns hier mal in Leut an.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Viele Menschen, die dem Herrn Jesus haben angenommen aus der Heiland, freuen sich, dass ihre Sündenschuld vergibt ist und dass sie dort ewige Leben haben. Und sie lernen auch, wo sie können von der Sklaverie von den Sünden loskommen, wo sie sind in Ende wassen, und sie wachsen und nehmen Tau an ihr christliches Leben. Aber da sind auch viele so Menschen, die Jesus haben angenommen, aber nicht wirklich lernen, was das meint, sich zu haben über die Sklaverie von ihrer Sinn, und dadurch nie lernen, was das wirklich meint, sich recht zu leben aus dem Christ. Und das Fehlprogramm, so wie dort der Schreiber uns, der wir alle wahrgeboren sind, wurden dort für Anglauben über dort, was Gott uns versprochen hat und sein Wort. Und das verderbliche Programm, wo wir seinen, was zu den Israeliten passiert, während sie in der Wüste wären, bloß da wären, dass sie nicht leibten, dort, was Gott ihnen hat versprochen, und dadurch nicht in sich erlangten, was sie haben können haben. Mein Freund, ich lade ihn wieder ein, angeschaut zu bleiben nach dem Programm, um zu sehen, was die Bibel uns von der Wahrheit lehrt, besonders von, wo wichtig dort ist, dort wir dort bleiben, was Gott uns hat versprochen an sein Wort. Herr, ich danke dir wieder für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht wieder machst, erricklich sein zu jeder Tage. Amen. Hier ist wieder mitjünd, Prediger Elmer Arema.
1: Wir sind nun in das dritte Kapitel in das Hebräerbuch und bei den 16. Vers. Das ist dort Port, wo die Schreiber davon redet, dass Jesus Hecher in ihr ist als Moses. Und wir sind auch dort, wo dort ein Jefor teken ist, der Jefor für Zwiebel. Und der Jefor ist dann, dass Menschen in Zwiebel haben, wegen Gott sein Wort. Wenn Behole hast, die erste Jefor hat der Donner mit dort vorbeigelappen. Ein Dunsch zu sein, wann wir Gott sein Wort hören. Und dort vorbeigelappen lassen, ohne dass wir dort gehorsam sind oder annehmen. Und so ein vorbeigelappen lassen, bringt dort dann bedeutet, dass wir zweifeln, ob Gott meint, was er gesagt hat. Und dann wollen wir sehen, in der dritten Warnung, dass das so ein raufgelappen ist. Dass es bedeutet, bringt, dass einer Gott sein Wort ganz vernachlässigt hat. Nicht achtgeben, ob Gott sein Wort bringt dort bedeutet, dass ein Mensch nicht lebt, was Gott sagt. Nu, hij redt hier in dit poort van de ruw. En dat is niet de ruw van de radung. Overleven de ruw van een handjewe. De ruw die kämpft van wie ons leven en ons willen dem Herr even jewe, niet bloos voor de radung, maar voor ons dag voor dag leven. En voor de gezondheid en wijsheid en de kracht die ons veelt in christelijk het leven, te leven. En dat kan aan land als een beeld van dat. Ik wil die wat denken helpen dat im Oude Testament wir Egypte een beeld van de zind. God deed aanraden van de zind, van de stroof van de zind, en hij deed dat dich bloot vergeten en dich macht, en wie haal davon je reed. Die worden je raad dich dat bloot op die derde pas spretzen, ober een loom moest zijn leven handgeven zodat dat bloot kon aan die derde pas gespretst worden. En dat is in een beeld ook zo, als onze radung nu ook is, dich bloot. Ober in een steed dat het bloot op het derde pas gespretst wordt, wordt dat om tschriets gespretst. Als de Heer en dan in de nacht uit Egypte uitbracht dich dat bloot, en dat weer die teken dat ze God zijn falsch werden, bracht hij aan bij de Rode Zee, en bracht aan door dich en macht. Also ihre Radung, wie endlich dich bloot und dich macht. Und wie ha nu ein Rada, in des Hebräer Brief, wird uns dort klar machen, dat he die Fähigkeit und die Macht haft, ans betem Laatste te rada. Nu die Israeliten hadden ein Problem, und dort wie de Wildnis. Und da in de Wildnis fing wie dort Volk ramwandre und ramwandre, und dort wir bloß doorwegen, dass sie nicht geloven hadden en wat Gott zu angesagt had, dass sie nicht in dort versprochene Land ernen kämen. Und wada, dort kanen an Land, dort versprochene Land, ist nicht ein Bild vom Himmel. Leven is dort een beeld van ons schriftelijk leven, hier in deze wereld, waar we dort en zeeën in zich leven. De apostel reed daarvan, en dat schijnt zo, oder hij reed daar wens zo van, in Rijmer dat zevende kapitel, als van hij nog in een jeugdige wildnisram woonde, wat hij bij dat achte kapitel kwam. Dan weer dat zo, als hand omgedreht. In Rijmer dat zevende kapitel is de wildnis Christus zijn. En je denkt zo dat Paulus van zichzelf schrift, ik weet niet. Dat kan zijn. Maar dat is een goed beeld van een Christ, die zo is als een die in de wildnis ram wandert. Paulus zegt, o elende mens, dat ik zie. Dat is niet dat stenen van een die niet bekeerd is. Dat is dat beeld van een mens die dem Heer Jezus aangenomen heeft, maar niet in zich leven deed in zijn christelijk leven, die geen vrijheid heeft, en geen tevredenheid, wil zij dem Heer niet vertrouwen deed. En de probleem is dat er niet geloven is. Er is geloven voor de redding, maar niet geloven voor een christelijk leven, zeg maar. En waar dat dort is dan, de hingegrond. Ik lees nu den 16e vers in dat derde kapitel. Wieren door zonen die zich verbeterden, dacht niet alle die uit Egypte kwamen, dacht Mozes. Daar is dat woord hier dat ik verbeterde, even zat ha. Dat meent dat God zeer ontevreden weer met aan wil ze je hier houden, ober houden niet geleefd. Ober zeg maar, die kwamen alle uit Egypte uit, ze hadden je nog geloven voor dat. Ze hadden geloven gehad dat bloot aan een derde past te spreiden. Nu de 17e vers. Ober met wem weer hij eigenlijk voor 40 jaar? Wäre dort nicht mit den, die Sündige, den ihre Tarpe in der Wildnis fallen? Nu, wat wir ihre Sünd? Na, ihre Sünd wir angloven. Dort is Schuld. Aber mank viel Christen. En ook andere, is da immer en denken so, dat het nicht wat grootet is, wenn sie nicht leven wat Gott gesagt hat. Behol nu, dat diese Hebräer hadden geloven gehad dat sie uit Egypte kämen. Dat is dan voor mensen nu dat ze geloven haar geraakt te zijn, Jezus aan te nemen, over die geloven dem Heer te vertrouwen, dat christelijk het leven te leven, haar ze niet. Dat is twijfelen en wat God te zeggen heeft. Dit is eindelijk een van de oogste zind. Wilst dat te andere zind, leiden dat. Voor de Israëlieten die dat nu jetzt eens leiden als ze dem aand even reden deden, dat hij een goldenen kalf maken zal, en dat zij dat dan aanbieden deden. Niet bloos dat. Dat leidde ook bij door dat zij God gans aan zijn zaten deden, en wollen terug naar Egypte gaan. Die dachten schijnt werkelijk zo, dat de geloverie in Egypte beter weer als der geloven in dat versproken het land en dan te gaan. En wat Jeroen zo schoot is dat er veel christen zijn die nu ook zo zijn. Zij leven zo als de wereld leeft, en weten niet hoe dat daarmee is, dat zij dem Heer hem volle vertrouwen doen, en hem geloven wandelen. Zij nu ook dat hij een vraag verstelt, ob met wem weer hij eigenlijk die 40 jaar? Nou ja, dat weer die uit Egypte gekomen waren. Weer dat niet met den die gezindigd hadden? Nou, wer had gezindigd? Dan schijnt al die die uit Egypte gekomen waren. Wilst dat hier zegt, dat al die die uit Egypte gekomen waren, den er het tjarpe vallen in de wildnis. Alle die alle waren, buiten Caleb en Jezua en Jedan Moses. De jongeren van dat volk waren die schließlich aan dat versproken land en dan kwamen. Zogar Moses kon niet aan dat land en dan gaan, wegen zijn zind en dem dat hij dat tweede maal den steen sloeg en er steed, to dem te reden. Bloos Jezua en Caleb, van de eldere generation, kwamen aan dat land en dan. Mij is zo voor Mozes, wie dat niet dat hij niet den geloven had, dat wie een aangehoorzaam tijd te God. En een oorje jegen dat volk, leven als ongeloven. Ober hij had niet zult doen wat hij deed. Wils doordacht deed hij God, niet verhaarlijke. Hij had bloos zulte den steen reden, dat tweede maal. Wilst hij weer al je slagen worden? und sie stehen wie ein Bild von dem Herr Jesus Christus. Nun der 18. Vers. Und zu wem deed Gott schwören, dass sie nicht in seine Ruhe würde anankommen, bute die nicht gehorsam wäre? Dit redt nu von der Ruhe in Kanaan, und er redt nicht von den Himmel. Die starven in der Wildnis, wehen er angloven, wüsste sie nicht, von wo dort Kanaan land wir oder wat dort wir. Die hadden niemals dort vergenieje von dort Frucht an dort Land te eten, en tevredenheid vingen en geloven en wat God versproken had. God zei dat ze worden niet in zijn ruw en komen, en hij deed doorwegen schweren. En geloof me, vriend, God wordt niet schweren brukken. Maar wanneer hij deed, dan weet wie dat het nu op ernst is. En waarder, wer waren die? Nou, dat waren die niet leefden. Dat we niet dat ze dat goldene kalf aanbeden deden, wanneer ze dat ook deden, dat wir nicht dat ze hoererie dreven, dat wir nicht die zeende, die aan van die zeeens waaghelde, dat wir angloven. En zoals ik zei, die angloven, dat ons Christen nicht bloos bereiben van zeeens, aber dat ons ook nog andere zeende leiden. En man zei dat hij een zeer dammet dingje donen had, en hij zei hij wie een Christ, aber had dat dammetje donen. Wat hij gedaan had, wie onoprechtig geweest. Maar die zag weer dat hij zo bezorgd weer wegen zijn onoprechtigheid, maar dacht niet daaraan dat de wartel van zijn onoprechtigheid weer dat door aangeloven weer. Hij had God niet geleefd. Dat schijnt worden hem niet, wanneer het God zult. 19. Vers. Also zei wie dat ze niet kunnen aan komen, wil ze niet leefden. Dit is een vers dat jeder Christ onderstreken zal in zijn Bibel. Die kunnen niet ihr Ziel reiken, wegen er angeloven. En daar zijn zeer veel Christen, te veel, die er zeeens niet reiken, die ze hebben kunnen. En dat is, wil ze niet God leven. Ze wandelen niet in geloven in God. En nu komen we naar dat vierde kapitel. En wat we in de eerste twee vers wenst hebben, is een wiedervorm met wat we rood van reden. En dat is een warning. En dan waar we zijn, in dat laatste poort van dit vierde kapitel, dat dat thema handelt daarvan dat Jezus Christus hecht geëmweerd is als Josua. Mozes had dat volk uit Egypte uitgeleid, maar hij wordt den niet kennen en dat land en inleiden. En Josua wordt den en dat land en inleiden, maar we worden zijn dat hij aan ook niet kon. De ruwjeven die God gezegd had, ze hebben kunnen wanneer ze aan vertrouwen worden en gehoorzaam zijn. Veel van dat volk vangen de ruw niet. En die nemen dat ook niet waar, wat God aan versproken had, dat ze door en dat land worden hebben kennen. De duivel en de oude natuur deden aan bereiden van veel van die zegens die ze door hadden kunnen hebben. Vriend, we leven in een beze, godloze wereld. En die wereld is niet een vriend aan ons Christen. Ik zei die, dat is schuld. Maar veel Christen hadden dat zien nog niet uitgevangen.

Nu Hebräer, das vierte Kapitel, die erste Vers. Darum, weil wir ans Verchte, willst dort versprechen, nach dort es, in seine Ruhe nennen kommen, dort nicht jemand soll zu kort kommen, daran. Die schrieben, dat egal warne, ein Motto sprechen, dass sie verwärts gehen Seele, ein ertrissliches Leben, dort es seine Mod. Und nu kommen wir hier auch nur das erste, weil wir. Da sind ein Teil von dieser, weil wir, in des Brief. En mij is zo, wie zijn nu al ingeworden dat dit niet bloos zo'n maaltje-noring is, als Peter zegt. Dit is diepe noring voor ons Christen. Nu waar we goede, storkende noring vingen. Hij zegt eerstens, wel wie ons verchten. Daar zijn je Amazonen die wat proberen te vingen in de Bijbel dat ze zo denken, vals is. En hier is een zoon. Dat zegt hier dat we ons verchten zelen. Aber ab anderen Städten sagt er, dass wir uns nicht fechten Seele, so als in Römer 8, 15, wo das sagt, dann je ha nicht ein Sklave Jesus getragen, dass die Wader solle in Angst leben. Aber je ha ein Jesus getragen, derich dem, wie angenommen sind, und rope da derich, aber lebst davor da. Und dann in 2. Timotheus 1, 7, sagt Paulus, dann Gott hat uns nicht in Furcht gegeben, aber von Macht und Leib und selbst beherrschen. Du hast eine Zeit, wann wir uns fechten sollen, Freund. Ich hoffe, du dass die fechten, wann du eine Klopperschlange rammest. Wenn da eine im Weich ist, wo ich gehe, dann gebe ich ihm so viel Ruhm, als ich offen kann. Da sind gewisse Dinge, die wir Angst für sollen haben. Hier ist dort eine Angst, dass diese nicht wurde, en Gott seine Ruhe en entkomen. Mij is zo, da soll meer Angst zijn voor de Nachfolg van de Anwissenheit van Gott sein Wort mank ans Christen. Ik weet sogar van Christen, die pochen, even hoe weinig ze van Gott sein Wort weten. En zijn aber an allerhand verkammerteien in de kerk en ook in de stad waar ze wonen. Wie zullen ans leven Ängste? Even hoe weinig wie van God zijn woord weten. Ik weet van je wasse gassen en een groot stad dichtbij waar we wonen. En ik word wel haar dat mensen zich angsten zullen op die gassen te gaan. Besonders wanneer het dienste is. O ja, daar is een gezonde vorcht die we hebben zullen. En dat is in meerdere verschillende wegen. Niet bloos dat, zegt de Bijbel niet, ook dat een vorcht in de Heer God is de aanvang van wijsheid? Triggen weet nu des eerste vers hier in het vierde kapitel. Zij maar dat hij zegt dat wie ons vechte zelen, wilst door een route hebben is, aber dat wie dat niet waarnemen. En wat is de vercht? Na, zij wordt het zegt, dat niet iemand zal te kort komen daaraan. O Heer, hoe kan ik dat klaar maken? Dat is dat door wat te hebben is dat zeer, zeer veel weet is, niet bloos voor deze wereld en tijd, aber ook voor de eeuwigheid, aber mensen verslansen dat. En zo'n mensen zullen angst hebben, dat niet te treden dat aan aangeboden is. Aber dat is niet alles. De angst zal ons drijven door wat met te doen. En am geloven en God zijn woord, dat nog verse wat God voor ons heeft. En dan am gehoorzaam zijn. Een vorcht te hebben in de Heer, zegt hij, is de aanvang van wijsheid. Zeg maar, wijsheid is dat woord te nemen dat de Heer voor ons redgemaakt heeft. En daar zal een angst zijn wegen de nofolg voor deze tijd en de eeuwigheid. Wanneer ik niet gehoorzaam zie, niet de Heer zijn versprekingen en geloven aanneem. Vriend, de ruwe is te hebben. En Jezus Christus. Tweede vers in dat vierde kapitel. Dan werkelijk, ons is dat evangelium ook verkondigd worden. Je roept zoals Jana. Aber dat woord dat Jana verkondigd wordt, helpt aan niets, wil dat niet met geloven verbonden weer en den die dat hierde. Nu waarde, dat is de ruw van de radung. De ruw kampt wanneer wie ons vertrouwen voor de eeuwigheid en de Heer Jezus haar. En dan, wanneer wij als Christen God zijn woord heren, aber dat niet aannemen voor ons dag voor dag leven,
dan kan we niet aan de ruw en aankomen die God voor ons als Christen heeft. Dat heet in deze wereld nu. Daar zijn zoveel Christen, die zo denken dat ze bekeerd zijn, en ze zijn ja op een weg naar hemel, en dat is alles wat telt. Oh nee, nee, mijn vriend, dat is niet alles wat telt. Door eerst een ruw te hebben en mijn dag voor dag leven, dat zeer wichtig is. Wilst du es, dem Herr Jesus in rechter Stuhl, für dem wir noch einmal stehen worden, und da worden an se Worte und an schriftliche Leben gerecht worden, für was die sind, werden die für dem Herr seine Ehe gedohnen, oder für unsere eigene Ehe? Dort wird die Grund von dort gerecht sein. Warte, Moses kann dort Volk aus Ägypte rausbringen, und dort ist ein Bild von unserer Wadegeburt. Dort ist die Radungsruhe. Aber er kann den nicht an dort keiner an Land bringen. Dritte und vierte Vers. Dann wie, die wie leben, gehen an die Ruhe nennen, so was er sieht, so was ich schwöre in mein Eure, wann sie in meine Ruhe sollen ernennen kommen, wann auch die Wolke von der Welt grünt, geleicht wäre. Dann er sieht, ab einer gewissen steht, van den zevende dag, zoals dit, en God ruht om zevende dag van al zijn arbeid. Dit is een beetje zwaar uit te leien. Wils eindelijk reed dit een poortwinst van de radingsruw, en dag brengt hij den zobertruw ook in aan. Also wil ik eerst een beetje tijd nemen dat te bechecken van de radingsruw, en zegt, eerstens, irgend woord van ruw, dat wij aan denken willen, oder van reden willen, es ab glove je boot. De Bibel maakt dat zeer klaar, dat wie je raad zijn tegen den glove en dem Herr Jesus alleen. Ik heb zoveel mensen getroffen tegen de jaren, die zo dachten dat wanneer ze je nu goede woorden houden en er leven, dan worden ze een goede gelegenheid hebben hemel en dan te komen. O mijn vriend, dat is niet zo als dat schaft. Wanneer dat zo weer? En ik zei waarde dat es niet, aber wann dat zo weer. Dan wordt dat geen oorzaak zijn gewaast voor Jezus en deze wereld in hen te komen en al dat te lieden en aan het kruis te sterven. Ik wil dat van nach ene ziet bechecken. Als God de hemel en de eer gemaakt had, de wereld al, zat hij zich dol, zo te zeggen, en na den zevende dag, den sabbat, wil hij ruwe deed. Wie hij meid? Nee. Aber hij weer voor dich. En zeg maar, dat is waarom hij hier in dit vers van den zevende dag, den sabbat, redt. Zeg maar, de radung is volkomen, door je het nus toe te leien. Nu, door is een andere ruw, en dat is de ruw in een schriftelijk leven. En dat is ook, dicht den geloven. Hebreeën, dat vierde kapitel, de vijfde, wat achte vers. En in deze stede, of ze worden in mijn ruw en dan komen. Wils dat nu zo blijft dat een je door en dan gaan worden, en jana den dat evangelium eerst gepredigd wordt, niet en dan komen wij in aangehoorzaam, waarom maakt hij een gewisse dag duidelijk vandaag? Zegt hij en dooft, na zo'n lange tijd, zoals hij verheerzeed, vandaag, wanneer je zijn stem heren, verhoort je nog wat niet. Dan wanneer je zoe aan het ruwe geeft, wordt hij niet van een andere dag gereed ha. De angloven is wat irgendein mens bereiden deed, van dat wat God voor ons mensen haft in dit leven en dat nächste. Zij dat hij hier in den zevende vers niet zegt morgen, leven zegt hij vandaag. Nu is de tijd de ruwe te zeker. En waarde, ik wil dit zo klaar maken als ik kan. We komen in de ruw van de radingen in, wanneer we in de Heer Jezus leven, dat hij voor ons sterf en waarde opstond. En dan, wanneer we hem aangenomen hebben, dan deeg den geloven en wat God en zijn woord zegt, tje we de Heer zijn ruw en zegen hebben in dit leven. En dan ook deeg den geloven en wat God zegt, en zijn woord, Chevy, en de toekomst en nantjeke, en weten dat door een eeuwige ruw is, voor ons in hemel, bij de Heer Jezus, halleluja.
En in hem zijn is het dan eindelijk ziemlich einfach. Niet zo? Ik leef wat God zegt. En daardoor neem ik Jezus aan als mijn heiland. Ik leef wat God zegt. En daardoor kan ik een christelijk leven leven en dit leven. Ik leef wat God zegt. En ik zien me naar de ruw die ik waar in hemel ha. Wunderschöne Worte. Gottes Segen, meine Freunde.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potasch.

0: Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizenprediger. Hij is niemals veel wat wie als bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij handwerken deed, ging hij meestal met de volk. Hij heeft niet eens een huwet om en genomen van geheerschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen had opgekocht, is niet een huwe schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat het aan zich zelst, en hij had niets met deze wereld te doen, bieter de Gottesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden raanden weg. Een had verlucht dat hij hem jemals gechant had. Een andere had zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aangeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maak zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen, dat eens je wat hij houdt in deze wereld, zijn Everrock, zijn blijf rode rock. Als hij eerst gestorven weer, namen ze hem rook van Schrietz en leden arm en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd, en van deel is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weg naar de hemel. Wie kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd, al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup, had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd, als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam naar Eerden, werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aanboren. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wil dat kovie niet betonen. Dan starf hij en stond weiter op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon bedroist je in Helen Bergen voor de Breg Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstund het programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotietje mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

de Waldwies. Dat wief veedel voor 12, al het zenja tjeddal uit een venster. Nog 15 minuten wieren je bleven, en dan is een van de schuil. Oba, dan ziet de leraar, zou tjenja. Nu wel het ook nog weten, wat je alle waren in de ferientijd maken. Na Heinz, vertel mol. Heinz zei dat hij wil zijn papa hem gode helpen dat ze nieuwe bijen willen aanplanten. Dan vroeg hij Marietje, en wat haar stuifje? Zij vertelt ook dat ze haar mama helpen moest zeer veel, want deze tjenja komen allermeest uit zeer omen familien. Dan vroegen ze nog andere tjenja, en jeder vertelt wat ze doen zullen. Eens je ziet ook dat ze een grevenhuis worden gonen en door Jans een schop weiden. Daarmee worden ze zich voor zich nog een beste geld verdienen. Dan zegt hij en ziet en zegt, na Wilhelm, en wat was du in de ferien duinen? Wilhelm stond op, hij wie smaak aangetrokken, beter als alle andere tjenja. En hij leed ook zeer schön in de schuil. Dan ziet hij, mijn papa heeft me korte gekauft uit voor naar Berlin, naar mijn onkel. Oh, zegt de leraar, nu Berlin, dat is toch zo'n riesige grote stad. Nou, daar wordt me met die meid voor. En de tijd ging zo schwind voorbij en met eenmaal slinnen de dood. 12 wie de klok. Na tjenja, dan beden we nog taub alle, en dan kon je naar huis gaan. Dan zijn we ons wader in 2 maanden. Zij deden ze dat ook. De tjenja waren even letterlijk. Over de oude leraar lachen deze tjenja zeer omhoog, weil hij die ook zeer goud was. Dat waren oma tjenja, over zeer goud en leuwe tjenja.

Zo kwam Wilhelm naar huis. Hij moest op dat hem wel konen, weil hij in een verstijfamilie groot was. De hadden zeer smak het huis en de mama Lüdel op een schafat af aan. Als hij kwam, dan vreed ze zich: "On Wilhelm, hast du ne ferien, jo mama?" Thuis wil de grote dersch gedacht, de papa zout aan de kant en ziet: "Na Wilhelm, hast du ook een goede zeugnis, jo papa?" "Na dit vreed ons. Na dan jong, mag die reid en morgen geet het leus nu Berlin." De vreed wie zo groot. Oba, de lera vertaalde nog voor een wachtkone, dat in Berlin leven zo veel tienen, dat tienen hier een wiesje zijn hebben, dat een

Tjenja, weet die nog, wel wie het je van Moses en onze vijf geschicht vertaald? Dat is recht. Dat wie je dieste je worden in Moses raan plietje van Egypte weg. Jo, hij had je angst voor kenig Farao. Van daar wil ik je vertellen, wo Moses hand kämpt en wat hij door alles deed.

dat Maria eruit wil als verdeel komen in Moses, Jink en Jink nog Emma. Hij weet op al zo mij dat hij te tijden meest handval. Hij wacht zich nu eindig zich om je een strokbaas hand te laaien in een bed te sloepen. Hij sluipt ook voets aan. Ober hij wil pulveren op, wil de veel zongen zijn luid. En aan hield zich tot zo, als van wiet of schoepmeertje de een hoenbalde. Hij recht zich aan, rubbelt zich de uur. Ik mag niet wiet af van een daard zijn, dacht hij bij zich. Hij had al tjein water te drinken en tjein eten meer. Hij wil al duur lang tijdens de wille zonstaapje gaan. Ewa dag wordt het zo heet dat hij bloze aan de feit kreeg. In de nacht wordt het zo koud dat hij meest dood vroeg. Dat wie al op middag in de zon brand wat er heet op zijn kop. Dat wie door stoffen en hij moest oppassen dat hij niet op skorpionen. Er dacht ze, oh dat ze gewoon slangen stieg. Als hij zo aan je danken stinkt en door Eva nu dacht, wat met hem nog eenmaal passeren kon. Check hij op, hij blijft staan als hij ver zich een barm zag. Door wordt hij zich mol goed van water drinken kennen, dacht hij. Als hij bij Duchheim zag hij dat dit barm veel gebruikt wordt. Een arme met een strang wie door, en hij kon veel schoep in mensen sporen en zo'n zijn. Moses nam den arme en schaap den vol water. Dit water is schijntjein en schmeckt zo schijn. Dit is zo goed, zei hij. Dan zat hij zich op de idool en lehnt zich om warm. Jo, hier wordt hij zich een bed verpusten. Met einmal hier hij schoepmerkeren. Hij stond op en checkt. En dan zag hij een paar meertjes met een herdschoep aankomen. Nu wist Moses dat hij niet weer af van daar zijn moest. Hij bereist de meertjes en ging een beetje zien, zodat zij ihre schoep drinken konden. En als zij aanvangen water te schapen, kwamen andere schoepherds met ihre herdschoep en wollen deze meertjes van warm wegschatten. En als Moses dat zagen hield, ging hij bij ver en kreeg luid op en bevel en te zien te gaan en te wachten bij deze meertjes ihre herdschoep gedrenkt hadden. En dan konden zij. Hier, zei Moses tegen de meertjes, ik wil dat water voor jullie schoep schapen. De meertjes waren zo vreugd dat Moses en halpen deed en zij gingen nu boezig naar huis. Als hij thuis aankwam, vroeg de voeder, woher zij van deze schwind met dem schoepdreintje voor dich waren. Alla, zei de voets, du wie een vreemde jonge man, der halp ons, en als de andere schoepherds ons van warm wache wollen, leucht hij dort nicht. Wo is des vreemde man dan nu? En woran bracht je arm nicht met ne huis, dat hij met ons onkas eten kon? Vroeg de voeder, gut am schwind holen. En de meertjes raam de trägnum barm brachte den fremden jungen Mann bei ihr Hüs. Hallo, ich bin Jethro, der Priester von Midian, sie de Fuda. Und du? Ich bin Moses von Ägypten. Sie sahen sich um den Unkastasch und fangen an zu essen. Das schmeckt aber so schön. Dankeschön und mag Gott und allem sehen, sieht Moses. Nur Unkastinge sei, bitte um ein Viersatte. Moses vertelt Jethro, wat alles met hem passiert weer en waarom hij van Egypten weggerand weer. Jethro zegt, du kannst hier mank ons in Midian wonen en ik brok krijg zo een jongen man als du, tem al mijn schoepheide. Moses weer zo vrouw dat hij dit doen kon en hij wist dat deze familie ook aan Israël eren God geloofd. Dat wie al lood en alle jinge schloepen. Jo, en ein Zelt, nicht weit auf von der Schubshock, wird Moses diese nachschluppen. Dit wird all viel besser sein, als ob der wilde Stab mang all die wilde Tiere am kalten Sand zu schluppen und meist dort zu frieren. Der Mond scheint so klar und alles scheint ruhig zu sein. Hij lacht und wundert, was dit alles bedienen soll und was wieder mit ihm passieren wird. Aber hij dankt Gott, dat hij bij Midian en nu bij Jethro zijn familie weer. Jo, hij wist dat God met hem zijn wordt, zoals hij bij nu gewaast weer. Hij hier de wolf en bosch en de uilen ruipte zich op. Dan en wan merkte de wat schroep in de hoenbalde.
Wel wordt hij bloos met dit je leven sloepetje. Ober hij weer zo mooi dat hij toch endlich en je sloepen weer. Dort wie met einmal zo dag. De zon schijnt lik in zijn gezicht. En dort ging du dol her. Ja, du zijn je familie weer alle drog met bezorgen. Tje worde je maaltje, kase en schoep, heine en ente worden uit dem hok geloten. Hey Moses, rup du weer. Dort as tiet de schoep nu de stab te brengen. Hier as den stok. En des hond wordt met die goene halpen nu de schoep abhausen. Oh, hier as nog wat eten en woeder für die. Moses ging los. En alle Schubtjäume am hingen rum. Du wirst schwarte, bunte, witte en brune Schub. Dit wie wordt ganz verandert für Moses. Hij wird nu van einem stromen Palastprinz ein Schubshort geworden. De Hund ging besied am en alle Schubtjäume hingen rum, als hij den Kroselien stechte lang nur de reine Stab ging. Bet so wie jet ans von dorsche Teil von dieser Geschichte, dort nächste Mal wel wie mal sagen, wat Moses alles tät, wat hij sit, en wat mit am wieder noch alles passiert.

Lieve God, ek dank die dat u Emma reid best met ons te gaan. Zoals u met Moses wist, am Emma vader bevoren duidst, zo weet wie dat u ook met ons zijn wordt. Dank zijn God. Amen.

Tjenja vroegen met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwartstje. En dit is een programma voor zich weer op de vragen en te gronden.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, check dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 674. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag naar het programma nummer 674.

En hier is de lektion voor deze week. En van nu willen we bekijken de onderscheid tussen de christelijke geloven en de geloven van de Jehovah's Zeugen. De Jehovah's Zeugen, die wollen gewoonlijk zijn dat ze christen zijn. Maar zijn dat duidelijk? Dan moeten we ons vragen, wat is een christ? Wat merkt een mens een christ zijn? Zo, nummer 1 hebben we hier dat de christelijke geloven, die houden zich aan en vangt aan en apostelgeschichte. In Apostelgeschichte zei wie dat de Heilige Geest kwam erop. De jongen die kriegen den Heiligen Geist, die verspreiden zich, die predigen het Evangelium. En die würden sagen, vielleicht, wo Jesus Christus ist.